met the Jamba Juice. I met the therapist. I met the combination